wie in Bilderhoef. Eindtaak schöner als de andere. Want een hotel Picobello. Fünf Sterne. Want een kuchje. Ah. We hebben zo weer geboekt voor het volgende jaar. Staus? Keine, nur freie vaart. Naar de Zwaan Urlaub. Ik ben der Meinung, dat was spitsen.